is nou die liefde, maar het is kom en zijn. Ik zou door en als je ook gaat, die consolidatie, die jump review, het is allemaal. Kom, het is al roepen, ze.

Tumelang, ke morena sohla, topi tse kgang, o mametse ntswa ke mpesi, go ikate, le